0: I'm not just saying that I'm not talking to
1: Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een paar jongens. Ik heb een

Dat zijn er over vaste routes die volgende week zondag kennen, hè, Britt. Zo'n truc, die alleen maar jagen, dat maar die komt met mijn geertjes. Of in het sensor,